0: Dat moet nog niet eens. Iemand's gonna be out of Nebraska. I'm on the line with them now.
1: Go for it.